0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 52 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een incident op een aansluitende weg is er op de A59 Den Bosch-Os 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Nuland en knooppunt Waalgraven. Hou rekening met een vertraging van 47 minuten. Dan is er door een defecte vrachtwagen op de A50 Eindhoven-Arnhem 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Os-Oost en Ravenstein. Hou rekening met een vertraging van 31 minuten. Verder is er door een defecte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en Dordrecht. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Door veiligheidsmaatregelen is er op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielen en havens 6200-7000. Hou rekening met een vertraging van 23 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: nachtje van muziek.
1: Hij is geboren in Eindhoven op 12 maart 1957. We kennen hem van de formatie Toontje Lager, maar hij heeft ook een solo singles gehad. En één daarvan is deze uit 1986, Zonder jou.

De Eindhovense zanger Erik Mazy met Zonder Jou uit 1986 kwam de Nederlandse hitparade binnen op 8 maart. Hoogste notering toen 8 en totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En hij is toen de tijd ook nog Tros paradeplaat geweest op Radio 3.

0: Weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Vanochtend is het zonnig en droog, al neemt in Zeeland de bewolking toe. De temperatuur loopt snel op richting 22 graden. Vanmiddag blijft het oosten zonnig, terwijl vanuit het zuidwesten meer wolken komen en in het westen een bui mogelijk is. Vanavond en vannacht trekken vanuit het zuidwesten buien over. Later vooral in het oosten en noordoosten met lokaal onweer. Donderdag zijn er eerst buien en daarna opklaringen, terwijl het kwik rond 20 tot 21 graden uitkomt. Vanaf vrijdag volgt rustiger najaarsweer. Tot zover de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: beter dan al die anderen.
1: We gaan de grootste hit draaien van een band afkomstig uit Stramprooi, Limburg. De Classics. En hier is The Yellow Sun of Ecuador.

De classics uit Limburg, oftewel de zogenaamde Flying Sound, zo werd het toen de tijd genoemd. Met de Yellow Sun of Ecuador kwamen ze in de Nederlandse hitparade terecht als hoogste notering, nummer 5. Ze stonden totaal 10 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En de datum van binnenkomst was 19 oktober 1974.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Veel EU-instellingen gebruiken Amerikaanse diensten voor hun e-mail, wat vragen oproept over digitale zelfstandigheid. Onderzoekers konden Chinese Kimi AI-modellen omzeilen en kregen daarmee uitleg over biologische wapens en aanslagen. Spoorvakbond VVMC meldt meer agressie in het noorden. Er kwamen 280 meldingen binnen, waaronder 7 gevallen van fysiek geweld. Veel Nederlandse datacenters maken hun precieze water- en stroomverbruik niet openbaar, vaak met een beroep op vertrouwelijkheid. Bij meerdere steekincidenten in Arnhem zijn dinsdagavond verschillende mensen gewond geraakt en meerdere verdachten aangehouden. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer.
4: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 52 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een incident op een aansluitende weg is er op de A59 Den Bosch-Os 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. Hou rekening met een vertraging van 47 minuten. Dan is er door een defecte vrachtwagen op de A50 Eindhoven-Arnhem 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Os-Oost en Ravenstein. Hou rekening met een vertraging van 31 minuten. Verder is er door een defecte vrachtwagen op de A16 Rotterdam-Breda 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en Dordrecht. Hou rekening met een vertraging van 26 minuten. Door veiligheidsmaatregelen is er op de A15 Ridderkerk-Europoort 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Brielle en havens 620-07000. Hou rekening met een vertraging van 23 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Haar naam is Michelle Davina Hogendoorn, geboren in Nieuwekerk aan den IJssel op 12 november 1995. Ze is bekend geworden onder de artiestennaam Davina Michelle. Hier is ze met I Won't Let Go.

0: Davina Michel was dat en I Won't Let Go. Op plaats stamt uit 27 september 2024. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade, nummer 13. Het was zelfs toen de tijd alarmschijf en ze stond 17 weken genoteerd.
1: I am the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most tolerant,

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: Ja, we gaan het eventjes hebben over de gebroeders Bolland. En de ene dat is dan Rob Bolland. En die ander dat is Freddy Bolland. Samen dus Bolland en Bolland. Waiting for the sun. The

De gebroeders Bolland, oftewel Bolland en Bolland. De oudste, dat is Rob, die is van 1955. En de jongste, dat is dan logisch, dat is Ferdy, die is van 1956. Ze zijn geboren in Zuid-Afrika in de plaats Port Elizabeth. En toen ze naar Den Haag kwamen, dat was in 1966. En op 15 en 16-jarige leeftijd werden ze ontdekt door Hans van Hemert.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is het Radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. In Nederland groeit de aandacht voor het grote energie- en watergebruik van datacenters. Uit overheidsgegevens blijkt dat datacenters inmiddels ruim 4% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen. Voor 2026 moeten exploitanten alle gevraagde verbruiksgegevens aanleveren, waarbij bedrijfsvertrouwelijke informatie niet openbaar wordt gemaakt. Het kabinet zegt dat netbeheerders wel over individuele verbruiksgegevens beschikken en dat die informatie wordt gebruikt voor beleid en toezicht. Onderzoekers hebben ontdekt dat twee modellen van het Chinese AI-bedrijf Moonshot hun veiligheidsbeperkingen konden omzeilen. Na het doorlopen van een zogenoemde jailbreak konden de systemen antwoorden geven op vragen over biologische wapens en andere schadelijke activiteiten. Het beveiligingsbedrijf MindGuard, dat de test uitvoerde, zegt dat de verstrekte informatie niet is gecontroleerd op praktische bruikbaarheid. Moonshot onderzoekt de bevindingen en zegt met de onderzoekers in gesprek te zijn over de beveiliging van de modellen. De vakbond VVMC waarschuwt dat spoorpersoneel steeds vaker met agressie en fysiek geweld te maken krijgt. Conducteurs en andere medewerkers worden volgens de vakbond onder meer uitgescholden, bespuugd, bedreigd en mishandeld. Bij recente incidenten raakten medewerkers ernstig gewond, waaronder een hoofdconducteur die bewusteloos werd geslagen. De vakbond dringt daarom aan op maatregelen om de veiligheid van personeel op en rond het spoor te verbeteren. Dan heb ik nog het weerbericht. Vanochtend is het zonnig en droog, met in Zeeland al meer bewolking en temperaturen die snel oplopen naar ongeveer 22 graden. Vanmiddag komen vanuit het zuidwesten meer wolken en kan in het westen een bui vallen, waarna in de avond en nacht op meerdere plaatsen buien en lokaal onweer volgen. Donderdag klaart het na buien op en vanaf vrijdag wordt het rustiger. En tot zover het Radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de actuele verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 140 kilometer. Door een defecte vrachtwagen is er op de A16 Rotterdam-Breda 10 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en Dordrecht. Hou rekening met een vertraging van 31 minuten. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 6 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Rosmalen-West en Zaltbommel. Hou rekening met een vertraging van 30 minuten. Door een incident op een aansluitende weg is er op de A59 Den Bosch-Os 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Nuland en knooppunt Paalgraven. Hou rekening met een vertraging van 29 minuten. Door een ongeval is er op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en Rotterdam-Feyenoord. Hou rekening met een vertraging van 21 minuten. Tot slot is er op de A20 Gouda Hoek van Holland 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Giessenbrug. Hou rekening met een vertraging van 21 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Radio Met Jacco Hagoort.

0: Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: De Nederlandse formatie Circus Custers heeft in totaliteit een viertal singles uitgebracht in Nederland. Eén daarvan bereikte de Nederlandse hitparade. Die gaan we nou net niet draaien. We gaan een ander van ze draaien die wel de tipparade haalde. In 1983. Hier is Circus Custers met Verliefd. MUZIEK.

Zoals ik net al zei, nooit de Nederlandse hitparade gehaald. Deze van Circus Custers en Verliefd in 1983 kwam het niet verder dan tip nummer 3. En de huiskamervraag die nog open staat is: welke plaat van Circus Custers heeft dan wel de Nederlandse hitparade gehaald? Dat was Monica uit 1987. Die bereikte destijds de nummer 18 positie.

0: Weerbericht.
1: Dit is het weerbericht, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Vanochtend is het zonnig en droog, al neemt in Zeeland de bewolking toe. De temperatuur loopt snel op richting 22 graden. Vanmiddag blijft het oosten zonnig, terwijl vanuit het zuidwesten meer wolken komen en in het westen een bui mogelijk is. Vanavond en vannacht trekken vanuit het zuidwesten buien over. Later vooral in het oosten en noordoosten met lokaal onweer. Donderdag zijn er eerst buien en daarna opklaringen, terwijl het kwik rond 20 tot 21 graden uitkomt. Vanaf vrijdag volgt rustiger najaarsweer. Tot zover de weersverwachting, samengesteld door kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: Hij is geboren in Amsterdam op 12 december 1992. Zijn artiestennaam is Douwe Bob, maar oorspronkelijk heet hij Douwe Bob Postuma. Hier is hij dus, de beste singer-songwriter van Nederland.
2: All right.

De plaat die kwam uit op 8 juni 2023, kwam de hitparade binnen op 9 september. Hoogste notering 5, 21 weken stond hij genoteerd in de Nederlandse hitparade. Het was bovendien ook nog een reclamesong op de Nederlandse televisie. Douwe Bob was dat met This World Is Our Home.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit zijn de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie. Veel EU-instellingen gebruiken Amerikaanse diensten voor hun e-mail, wat vragen oproept over digitale zelfstandigheid. Onderzoekers konden Chinese Kimi AI-modellen omzeilen en kregen daarmee uitleg over biologische wapens en aanslagen. Spoorvakbond VVMC meldt meer agressie in het noorden. Er kwamen 280 meldingen binnen, waaronder 7 gevallen van fysiek geweld. Veel Nederlandse datacenters maken hun precieze water- en stroomverbruik niet openbaar, vaak met een beroep op vertrouwelijkheid. Bij meerdere steekincidenten in Arnhem zijn dinsdagavond verschillende mensen gewond geraakt en meerdere verdachten aangehouden. En tot zover de hoofdzaken van het radiojournaal, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Verkeer.
2: Dit is de verkeersinformatie, samengesteld door kunstmatige intelligentie. Op dit moment is er een totale filelengte van 156 kilometer. We noemen de files met een bijzondere oorzaak of een vertraging van 20 minuten of meer. Door een defecte vrachtwagen is er op de A16 Rotterdam-Breda 10 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ridderkerk-Zuid en Dordrecht. Hou rekening met een vertraging van 41 minuten. Door een defect voertuig is er op de A12 Den Haag-Utrecht 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Zevenhuizen en Reeuwijk. Er is daar een vertraging van 27 minuten. Verder is er door een defect voertuig op de A12 Arnhem-Den Haag 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Bunnik en Houten. Hou rekening met een vertraging van 15 minuten. En tot zover de verkeersinformatie, gemaakt met kunstmatige intelligentie.
3: Met Jacco Hagoort.

0: Radio Bergijk, je weet niet wat je hoort.
1: We gaan naar het jaar 999 toe. Toen was deze plaats de hit van het jaar. Ik heb het over City to City and the Road.

De hit van het jaar 1999 van City to City met The Rode Hert. En de plaat kreeg ook nog een subtitel mee, Miles of the Unknown. De plaat kwam op 10 juli de hitparade binnen, stond 4 weken op nummer 1 en stond maar liefst 28 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. City to City en The Rode Hert.

0: is er voor iedereen.
1: Terug naar 1994 met deze popklassieker van Dick Hout. Dit is het nummer Still in Man.

0: Uit 1994 deze popklassieker van Van Dikhout. Van oorsprong is het een band uit Den Helder. En je hoorde ze met Stil in mij. Kwam van het debuutalbum Van Dikhout. Hoogste notering in de Nederlandse hitparade slechts 23. Stond wel 9 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En het allergrootste singlesucces tot nu toe voor Van Dikhout is het nummer in de live recording Laat het los. Van Dikhout met Stil in mij.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella. We'll be right back.